0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van

0: Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats

waar de VS een militaire basis mag bouwen, zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
2: 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
1: En op weg naar je werk.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch.

0: Imagine the Best met de VOS. Spring je bed uit. De VOS dagstart.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
1: En op weg naar je werk.
2: De

0: is wakker.
1: De koffie pruttelt.
0: En de WOS start je dag op.
1: Met de allerbeste hits van toen en nu. Like used to before.
2: And I can't sweep you off of your feet.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: WOS Dagstart.
1: Fris wakker.
0: Is de WOS Dagstart
2: voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart
2: voor vroege

0: VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland gaat verplaatsbare snelheidsdisplays voortaan laten rouleren. De zogenoemde smileys worden op verschillende plekken neergezet. Inwoners kunnen straks ook aangeven waar volgens hen te vaak hard wordt gereden. De gemeente wil de meetresultaten via een website delen. Daar komt te staan waar de displays hebben gestaan en wat er ongeveer is gemeten. De website is nog in ontwikkeling en verschijnt later dit jaar. De Westlandse Moedige Moeders en Naasten hebben de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. De prijs werd vrijdag 18 september uitgereikt in Ede. Aan de eerste plaats is een bedrag van €10.000 verbonden. De organisatie ondersteunt families en naasten van mensen met een verslaving. Het prijsgeld wordt gebruikt voor een nieuwe website en voor voorlichting over het omgaan met dierbaren met een verslaving. Een ontsnapte slang heeft voor opschudding gezorgd in Honselesdijk. De slang dook zondag op in de voortuin van de 23-jarige Tom Dijkman en kwam op hem af toen hij de deur uitging. Beelden van zijn reactie gingen daarna rond op sociale media. Dierenopvangcentrum Westland heeft het dier opgehaald. Het bleek om een blauwe ringslang te gaan. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die woont volgens de dierenopvang in de buurt en heeft de slang weer opgehaald. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van zo'n 19 tot 21 graden. Vannacht wordt het een stukje koeler met zo'n 14 graden. En morgen is er kans op lichte regen. Verder wordt het dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de BOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op www.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
5: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
4: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Morgen!
8: De regio is wakker!
7: Nu jij nog!
8: Daar gaan we weer!
7: Dit is Wakker met Tim en

Goedemorgen, regio. Welkom bij Wakker met Tim en Luc. Ik hoop dat je heerlijk op bent gestaan. Even uitrekken. Let's go, het is woensdag.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Ja, goedemorgen allemaal. Luc is hier een bakkie aan het zetten. Het gaat helemaal mis. Hij denkt dat hij de pads heeft hij niet vervangen. Dus dat smaakt helemaal nergens naar. Echt naar slootwater. Dus mijn ochtend is al helemaal verpest. Nee, grapje. Ik hoop dat jullie lekker op zijn gestaan. Hier net Narcotic. Heerlijk nummertje om wakker te worden, vind ik zelf. Het is vandaag woensdag, we hebben het vandaag over sport. We gaan weer iemand bellen. Luc, komt er nog iemand langs?
3: Komt niemand in de studio?
2: Er komt niemand in de studio.
3: We willen meer mensen in de studio.
2: Meer mensen in de studio, hoor ik hier Luc zeggen. Dus ben je nog niet hier in de studio geweest? Wij ontvangen gewoon iedereen. Kom gezellig langs. Doe even een lekker bakkie. We hebben ook thee voor de theeleutertjes. En we hebben ook gewoon water en allerlei andere dingen hier zo. Dus goedemorgen. En nu verder met Die Die van Shakira.

0: Yes. Een hele goede morgen, regio. De koffie is klaar. Hij is nu wel lekker. Ik had net even de oude pets erin laten zitten. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks.
1: Nee.
0: Nu goede koffie, dus proost allemaal op deze mooie ochtend. Vandaag is het natuurlijk woensdag. We gaan lekker praten over sport. Hebben we Joy vandaag weer in de studio, Tim?
1: Zeker weten.
0: Wat leuk. Joy brengt elke woensdag een voedingstip of een lifestyle tip mee. Dus we bellen haar in vandaag. We gaan ook vandaag Chris inbellen. Hij is van de Health Rocks. Want dat is aanstaand weekend. De Westlandse High Rocks is aanstaand weekend. Iedereen is daar volop voor aan het trainen. Dus we gaan hem even bellen hoe dat allemaal loopt. Dan voor de rest hebben we natuurlijk nog de release reader. We hebben de tip vandaag. En wat we vandaag aan jullie vragen is: geef ons even een lekker verzoekje om jezelf even op te peppen op deze woensdag.
1: Juist!
0: Dus weet je een leuk nummer? Stuur hem even door via de app of via de DM. En dan gaan wij door.

Nou, de bakjes waren goed, hoor. Ja, hoor. We zijn weer begonnen. Breek de week. Woensdag. Regio, we gaan er weer voor vandaag. Let's go.

0: Ja, een hele goede morgen. Ik heb hier een aanvraag van Thijs. Hij geeft er eigenlijk twee. Dus wij dachten, joh, laten we eens kijken wat we nou allemaal willen horen. Dus we gaan kiezen. Of het wordt Ring the Alarm van La Fuente. Of het wordt Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Willen jullie even laten stemmen? Als je La Fuente wil, doe dan een vuurtje. Als je Mart Hoogkamer wil, stuur dan een biertje. We gaan ze even laten horen. De eerste van La Fuente. Komt-ie.
1: What does this button do? Can anybody tell me?
0: Oké, dit is die van La Fuente en dan nu die van Mart Hoogkamer.
2: Het leven is veel te kort en hij mist dat.
0: Oké, we gaan tussendoor gewoon één plaatje doen en dan doen we daarna degene die jullie hebben gekozen.

0: Ja. Ik kreeg veel appjes binnen. Er werden vuurtjes gestuurd. Er werden biertjes gestuurd via de app, maar ook via de Instagram DM. Maar degene die wint in deze mooie woensdagochtend is toch echt Mart Hoogkamer met de biertjes.
1: Let's go!
0: Let's go!
1: Koeren in de hemel van Mart Hoogkamer.

Ja, en nu een speciale aanvraag van een speciale luisteraar. En die luisteraar is mijn moeder. Het is Sweet Dreams. Goedemorgen.

0: Oh yeah. Nou, het is vandaag woensdag. Dat betekent dus ja, een beetje sportieve insteek vandaag. Maar ik heb dus ook sportief nieuws. Want gisteren was ik eten bij mijn schoonmoeder en het was allemaal super lekker. Maar we kregen ook nog het nieuws over... Ze vertelde dat er een vrouw was ontslagen omdat ze mee hebt gedaan aan de Hyrox.
1: What?
0: Ik dacht, dat is leuk nieuws om vandaag te vertellen. Nou, er is okay, dus... Dit is een vrouw die meldde zich ziek in februari ziek vanwege spanningen op het werk. Later liet ze haar werkgever weten dat bij haar ziekte van vijver was vastgesteld. Nou, dit is natuurlijk niet leuk. Dit ben je zeg maar altijd een beetje moe, ben je snel moe en zo. In een bericht schreef ze dat ze daardoor niet kon werken. Toch deed ze in maart mee aan een Hyrox in Mechelen. Bij een Hyrox-race wisselen de deelnemers hardlopen en fitnessoefeningen af. Toen haar werkgever haar daarmee confronteerde, was haar enige reactie dat sporten gezond is. De werkgever ontsloeg haar op staande voet.
1: Ja, ik kan wel begrijpen waarom die aanslaat.
0: Maar ja, gisteren zei mijn schoonmoeder ook van... Ze had wel aangegeven dat ze deze race ging doen. Maar ze hebben dus hier een rechtszaak van gemaakt. Zij is naar de rechter gegaan. Maar die baas heeft toch gelijk gekregen.
1: Ja, ja oké.
0: Zij heeft niet, zij heeft zeg maar vanaf februari niet gewerkt. En zichzelf ziek gemeld. Omdat ze dus ziekte van vijf heeft. Dat is vervelend. Alleen, ja...
1: Die rechtszaak vind ik toch al overdreven en bullshit.
0: Ik vind
1: het er gewoon over hebben.
0: Dat vind ik ook een beetje overdreven. Maar nou, weet je, zo gaat het af en toe. Maar nou wordt die Hyrox wel slecht nieuws gezet. Terwijl het
1: slecht nieuws is ook nieuws.
0: Ja, slecht nieuws is ook aandacht. Maar alsnog, Hyrox is wel goed voor je.
1: Staat eronder tickets, nieuwe tickets verkrijgbaar.
0: Ja.
1: Voor de volgende editie.
0: En als je nog mee wilt doen met de Hellfrox dit weekend... je kan je nog inschrijven, we bellen Chris straks.
1: Ja, bellen Chris zo. Oké, we doen eerst verder met muziek. Finally.

Sweet Dreams vroeg mijn moeder net aan. En zeg maar, overal ter wereld en overal waar we dit nummer horen, sturen we altijd een filmpje van elkaar als we dit dan horen. Zijn er mensen die dat ook hebben? Ik ben benieuwd.

0: It wasn't me. Wij waren het niet.
1: Wij waren het
0: niet. Maar luisteraars, gisteren hadden we... dat we zeg maar een oud nummer deden en daarna een remix ervan voor, van deze tijd. Dat vonden we best wel leuk om te doen. Laten we even weten of dat jullie dit ook leuk vinden. Want wij zitten erover na te denken om dit een vast onderdeel te laten worden in een van onze shows. Dus we gaan eentje van It Was Me draaien. Een remix van onze eigen artiest uit de buurt, DJ Bombastic.
2: Bombastic.
3: So, you are the fans.
0: Nou, Tim, als je nog wat te werken vandaag, dan moet je het nu doen.
1: Kom op.
0: Hij gaat helemaal los hier, hoor.

0: Dit is Wakker Worden met Tim en Luuk. Op de WOS. Release Radar. Release Radar. De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld.
1: Helemaal goud. Oh yeah. Het is tijd voor de Release Radar van vandaag. Tim, wat hebben we vandaag in petto?
2: Vandaag hebben we een nieuwe van de man met het gouden masker.
1: Oh, wie is dat, Luuk?
2: Ik heb geen idee. Klepto natuurlijk.
1: Oh ja.
2: En hij heeft samen met Miramar en zanger Curitswell een nieuwe plaat uitgebracht. Beautiful Times. Een leuk feitje, voordat hij afgelopen vrijdag officieel uitkwam, heeft Klepto hem deze zomer natuurlijk al volop uitgetest bij zijn residentie in Ibiza. Een lekkere feel-good houseplaat met piano, disco-invloeden en volledig mij precies de energie die we hier in de ochtendshow nodig hebben. Dus hier is Klepto met Beautiful Times.

Ja, dit was Klemtoon. Mocht je nou niet genoeg krijgen van deze release raiders, dan kun je die uiteraard terugluisteren in onze Spotify playlist. Maar ook, als je niet genoeg kan krijgen van onze ochtendshow in het weekend, dan

hebben wij ook een playlist op Spotify staan. Gewoon een algemene wakker worden met Tim en Luc playlist. Daar willen we natuurlijk zoveel mogelijk volgers op scoren. En die houden we gewoon lekker bij met alle nieuwe hits, alle nieuwe muziek. Dus als je dat leuk vindt in het weekend, kunnen we ook gewoon door je speakers heen luiden met onze Spotify playlist. En nu verder met muziek van Calvin Harris.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.

0: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Morgen!
5: De regio is wakker!
4: Nu jij nog!
5: Daar gaan we weer!
4: Dit is Wakker met

0: uur wakker met Tim en Luc.
1: Turn it up!
0: VOS!
2: Dit was One More Time en nu Moving to the Sun van Hugo.

0: Goeiemorgen.
1: De lekkerste muziek en positieve energie. Elke werkdag van 7 tot 10.
0: Wakker met Tim en Luc op de WOS.

0: van Flip.
1: Luisteraars, het is tijd voor de tip van Flip. Vandaag tip 69. En nee, het gaat niet over dingen in de slaapkamer. Het gaat over sokken.
2: Sokken.
1: Stralend witte sokken. Tim. En luisteraars. Balen. Witte sokken die nooit echt goed schoon worden. Dat kan anders. Gooi ze in je wasmachine. Voeg een klein schepje kristal soda en een vaatwasblokje toe. In de trommel. Ja, volg je me nog?
2: Ja, ja, ja.
1: En dan draai je maar. Je slaat twee vliegen in één klap, want je sokken worden weer stralend wit en het werkt ook tegen een stinkende wasmachine en vetluis aan de randen van je trommel.
2: Oh.
0: Maar mag je daar ook andere kleren bij gooien dan?
1: Gaaf, hè?
0: Mag je daar ook andere kleren bij gooien dan?
1: Nou, alleen als ze wit zijn.
0: Ja? Maar dat staat er ook bij, of...
1: Dat staat er niet bij.
0: Dat verzin jij even.
1: Maar, zeg maar, ik heb wel een paar lessen en een paar oefeningsmogelijkheden gehad om lekker te wassen. En als ik vanuit mijn eigen instinct moet denken, dan kan je hier alleen dingen witter mee maken. Met die kristalsoda.
0: Oh, ja.
1: En niet ook nog even een groen shirt erbij doen of zo.
0: Nee, dat zou ik sowieso niet doen bij wit.
1: Dus, als je stralend witte sokken wil, kan er ook een wit shirt bij gooien dus. En dan kristalsoda, een vaatwasblokje en dan knallen maar met dat ding.
0: Inderdaad.
1: Ja?
0: Ik ben benieuwd of luisteraars dit al een keer getest hebben. En ja, zelf zou ik denken, nou ja, witte sokken, ze gaan toch in mijn schoenen. Maakt niet uit dat ze wat iets minder grauw zijn. Of
1: nee,
0: wit.
1: Inderdaad.
0: Maakt niet uit. Maar als je nou echt wil shinen op die sokken, dan is dit een hele goede tip.
1: Is dit een goede tip, in plaats van een nieuwe kopen.
0: Nou, goed.
1: Ja, dit was hem.
0: Ja, nou, Boudewijn is al binnengelopen voor het nieuws. Hij is enthousiast, over 10 minuten.
1: Ja.
0: En nu eerst muziek.

0: morgen. De lekkerste muziek en positieve energie. Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc op de WOS.
1: Ja, je hoorde net Shouse en misschien ken je die wel, want die heeft namelijk die bekende hit gemaakt samen met David Guetta, Love Tonight. Dus hier heb je Love Tonight en je zal waarschijnlijk ook herkennen, net in het vorige nummer, een paar deuntjes. Ja,
2: die saxofoon die je hoorde, die komt hier ook in terug.
1: Ja, die komt hier ook in terug, dus die gaan we nu even afspelen.

0: Ja, het is inmiddels bijna 8:30 en daarvoor hebben we Boudewijn vandaag in de studio voor het nieuws. Boudewijn, daar gaat hij dan.
1: Daar gaan we.
2: Nieuwsupdate.
1: Ja, de gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. En ook heeft de gemeente nog geen nieuwe plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuidhoornseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds van uit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. En de meerderheid

0: van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is dat ze al vanaf 7 uur mogen openen. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer omdat het CDA en ChristenUnie wilden eerst over dat plan verder praten. En ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober.
1: Hey, ik heb nog wel een vraag daarover. Ja. Want is het dan zeg maar vanuit de regio dat de winkels pas zo laat open mogen? Willen de winkels zelf wel eerder open? Of?
0: Meestal willen de winkels eerder open. Alleen de gemeenteraad die beslist dat. Oh, bijvoorbeeld In Katwijk, dat is een hele christelijke gemeente.
1: Ja.
0: Daar mogen de winkels niet open op zondag. Maar de winkeliers willen dat wel. Want Alle omzet gaat naar de omliggende gemeente.
1: Ja, snap ik. Oké, ja.
0: Bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad.
1: Oké, dan.
2: Top. Werken.
1: Spannend.
0: Ja. Heb ik alleen nog het weer?
1: Oké. Kom op.
0: Vandaag begint de dag met veel bewolking, dat hebben we natuurlijk gezien. Maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog met 20 tot 21 graden.
1: Dat is toch wel gewoon een goed temperatuur voor de tijd van het jaar.
2: Inderdaad. Lekker man. Mooi. Nou, dat is fijn.
1: Boudewijn, bedankt. En misschien tot zo.
0: Ja, oké. Prima.
1: Leuk.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, en we hadden vanochtend ook nog een aanvraag van Pieter. Die gaat naar Prada van Casso. Die zul je ook wel kennen. Al lang niet meer gedraaid, maar eigenlijk wel gewoon een goede plaat. Dus die gaan we even draaien voor jullie.

0: This is the Ochtendshow.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Dit is Wakker Worden met Tim en Luuk. Op de WOS.

0: en vandaag hebben we weer aan de lijn Joy van Enjoy the Lifestyle. Joy, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Hey.
1: Hallo.
0: Hey, Joy, het is vandaag weer woensdag. Hoe breek jij de week?
1: Ja, ik moet zo gewoon lekker naar school. Ik heb niet echt breek de week vandaag.
0: Ook vanavond niet?
1: Ja, vanavond ja, wel. Dat is waar. Vanavond wel. Okay. Gewoon lekker chillen vanavond.
0: Ja, lekker is dat. Ja. Oké. Okay. Hey, ja, Joy, jij hebt vandaag weer een lifestyle-tip voor de luisteraars van de ochtendshow.
1: Ja, zeker. Vandaag gaat het een beetje over voeding. Er zijn natuurlijk best veel mensen die willen afvallen of strak in hun vel willen zitten. En die denken dat ze zo min mogelijk vetten moeten eten. Maar wisten jullie dat je juist vet nodig hebt om ook vet te verbranden?
0: Ja, dat wist ik wel. Avocado's en zo, goede vetten, slechte vetten.

0: Ja. Oké, ik ga uitleggen waarom. Want je lichaam heeft dus vetten nodig om bepaalde hormonen te maken en die te laten functioneren. En je hormonen spelen dus een rol bij honger, verzadiging, energieverbruik en de manier waarop je dus vet opslaat en verbrandt.
1: Ja.
0: Dus voldoende vetten binnenkrijgen zorgt ervoor dat je normale hormoonwerking hebt. En dan komt het daar uiteindelijk op neer dat je meer energie moet verbruiken of verbranden dan je binnenkrijgt, waardoor je ze afvallen. Maar het is dus niet door je vetten te schrappen.
2: Nee.
1: Oké, okay, dus als ik dus heel verliefd ben, wat moet ik dan eten?
0: Als je heel verliefd bent?
1: Ja. Moet ik dan chocola eten? Of zo?
0: Kan. Ja, er is niet echt een gids voor wat je moet eten als je verliefd bent, moet ik zeggen.
1: Oh.
2: Hey Tim, we hebben het hier over afvallen, hè?
1: Ja, oké, okay, maar zij zegt bij een bepaald gevoel, ja, zoiets. Iets met gevoel. Toen dacht ik, ja, oké, okay, dus wat moet ik dan eten als ik verliefd ben? Dus ik dacht, ga het even vragen.
2: Ja.
1: Nee, dat is een vraag voor volgende week.
2: Oké. Okay.
1: Ja, oké, okay, dus Joy, als je moet afvallen, of als je wil afvallen, dan hoef je dus niet per se al het vet wat je eet uit je schema te halen, maar juist kijken naar hoeveel vet heb ik exact nodig. En dan natuurlijk daarnaast ook sporten om vetten weer te verbranden.
0: Ja, klopt. Ja. En een beetje op je caloriebalans letten.
1: Juist.
2: Oké. Okay. Ja. Maar als ik zeg maar heel de week geen vet heb gegeten en ik denk, nou, er moet nog even aan vetten komen, haal ik gewoon even een kapsalon bij de Turk om de hoek en dan knallen we er even wat vet in. Werkt het ook zo?
0: Nee. Het gaat wel om goede vetten. Dus avocado of noten of olijfolie of eieren, dat soort dingen. Dat is de goede vetten.
1: Oh ja, dat klinkt op zich lekker. Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Hey Joy, nu we je toch aan de lijn hebben, we willen eigenlijk ook aan jou een aanvraag doen. Heb jij nog een lekker nummertje die wij kunnen draaien?
0: Ik vind Pile leuk.
1: Pile? Ja. Oké. Ja, die ken ik wel. Ja, die vind ik ook wel leuk. Oké, nou Joy, mega bedankt voor jouw lifestyle tip van deze woensdag. We spreken jou volgende week weer. Ja, super top. Succes op school en tot volgende week.
0: Top, dankjewel. Tot volgende week.
1: Doei!
0: Doei!
1: Hier is Pile.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ai, ai, ai.
2: Ai.
1: Fancy.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen

0: mensen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Eg.
1: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
0: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
2: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
0: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Volgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar! Met Tim en Luc.

Goedemorgen luisteraars. En we gaan zo door met het belletje met Chris van de Health Rocks. Even kijken of iedereen er klaar voor is. Of de organisatie er klaar voor is. En ja, als je nog in wil schrijven voor deze uitdagende lichamelijke wedstrijd. Dan kan je natuurlijk ook gewoon nog opgeven. Hier is Another You van Armin van Buren.

0: iemand aan de lijn van de Hellvrocks van aankomend weekend. Het is dit keer niet, Chris. Het is zijn handlanger die ons eigenlijk elke week al helemaal afmat en klaarstoomt voor de race. Dus Luc, wie hebben we hier aan de lijn?
1: We hebben hier de enige echte champ van de Hellvrocks. Reno, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen, alles goed?
1: Ja, zeker,
0: heerlijk,
1: zeker.
0: Goed, Reno, ben je lekker opgestaan?
2: Ja, heerlijk. Het belangrijkste weekend van het jaar komt er weer aan, hè? We hebben er zin in.
0: Ja, juist. Inderdaad. Ben je opgestaan met een lekker bakkie of drink jij thee?
2: Nee, ik sta natuurlijk op en dan start ik met een half uurtje mediteren met mijn blote voeten in het gras. Ja. En dan word ik gewoon getraind natuurlijk.
0: Kijk,
1: lekker.
0: Hey. Knallen.
1: Dat is top, dat goed. Is top. Hey, van het weekend hebben we de Hellvrocks op de planning staan. Iedereen mega zenuwachtig natuurlijk, maar hoe staan de atleten ervoor? Je bent ze deze week nog aan het trainen. Hoe is de energie daar?
2: Ja, de energie is top. Iedereen heeft hartstikke veel zin in. Deze week is het alleen nog laatste puntjes op de i. Klein beetje rusten en dan kan iedereen vlammen van het weekend.
1: Juist. Ja, dat willen we natuurlijk volgen als vlammen van het weekend. Hey, en kijken, hoe zit... Ja, hebben zeg maar, de sporters zich afgelopen week voorbereid? Dus een beetje rust gehouden. En zonder dat er zeg maar, iemand extra druk op te leggen... zijn er deelnemers waarvan jij denkt... die moeten we dit weekend echt even in de gaten houden?
2: Er is natuurlijk maar één die echt in de gaten moet worden gehouden. Maar daar ga ik niet te veel over hebben natuurlijk. Maar er lopen ook nog twee broertjes mee. Ja, die kunnen we ook wel in de gaten blijven houden. Want als je het dan over talent hebt, is dat ook wel de top hoor.
1: Juist. Ah, ik ken er nog twee, die zijn ook heel goed. Daar hadden we vorige keer een beetje strijd mee. Maar dit keer doet Tim doet dan samen met zijn vriendin.
0: Met de girlfriend.
1: Dus dat wordt ook spannend, inderdaad. Hey, en even belangrijk voor iedereen die nu luistert en denkt... ik wil eigenlijk gewoon komen kijken. Waar moeten ze dit weekend zijn?
2: Ja, bij Olympus in Naaldwijk. Elke dag van 10 tot een uur of 2 zijn we lekker bezig.
1: Ja.
2: Dus kom lekker kijken, kom aanmoedigen, spandoeken, vuurwerk. Allemaal goed.
1: Ja, vol gas, roken, rookbommen.
2: Ja.
1: Gewoon keihard. Ja, top. Hey, en stel iemand komt kijken en die denkt daarna... volgend jaar wil ik wel eigenlijk meedoen. Wat moeten ze dan doen?
2: Dat kan natuurlijk. Ja, de officiële datum van de volgende editie is nog niet bekend. Dus dan moet je even onze socials / site in de gaten houden.
1: Ja, dat kan gewoon op hellvrocks.nl.
2: Ja,
1: juist.
2: En de Hellvrocks Instagram pagina natuurlijk. Maar we zijn weer bezig om in mei de volgende editie te organiseren.
1: Oké, spannend. Hey, en we spreken hier natuurlijk met de echte champ, want jij hebt de pro gedaan. Dat is zeg maar het zwaarste wat je kan doen, de zwaarste race die je kan kiezen. En dan in je eentje.
2: Ja, dat klopt. Ja,
1: Daarmee ben jij eerste geworden vorige keer.
2: Ja.
1: Hoe is het met jouw zenuwen? Want je moet natuurlijk wel de eer hoog houden.
2: Ja, zenuwachtig ben ik natuurlijk al lang niet meer. Nee, het belooft weer een spannend weekend te worden. Maar dan vooral voor plek 2 tot en met 8.
1: Want, juist.
2: Die is al bekend.
1: Ja, daar hebben we genoeg mee gezegd, Reno. Dit is helemaal top. Jij staat er lekker in. Heb jij zeg maar als winnaar van de Hellvrocks nog een tip voor de mensen die aanstaand weekend mee gaan doen?
2: Ja, dan ga ik even de ouderwetse open deur intrappen. Begin niet te hard. Begin met een lekker tempotje en dan kan je op het einde ook nog gas geven. Want als je te hard start, dan wordt het een hele lange middag.
1: Juist. Nou, dat vind ik een hele goede tip. Want ik heb ooit een keer de High Rocks gelopen en toen begon ik echt veel te hard. Nou, ik ging helemaal onderuit.
2: Ja, dan loop je achter de feiten aan.
1: Ja. Dus vorige keer toen ik de Hellvrocks mee ging doen, toen was ik net even wat beter begonnen. En dat ging toch even een stukje beter.
2: Kijk, hij heeft in ieder geval van geleerd. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, inderdaad. Nou, Reno, heel spannend. We zien jou dit weekend. We gaan lekker die Hellvrocks knallen.
0: Ik heb nog wel iets voor Reno. Misschien heeft Reno, want hij gaat dadelijk...

0: Natuurlijk de laatste les geven voor alle mensen die mee gaan doen. Heb je toevallig nog een leuke aanvraag, Reno, om die mensen een beetje aan te moedigen die hier wel zin in hebben?
1: Zo, dat is een hele goeie.
0: Ik weet dat jij een eigen nummer hebt, maar die heb ik al proberen op te zoeken. Maar die heb ik even niet hier in de catalogus gestaan. Dus dat is even een feedbackpuntje voor mij. Maar buiten dat, heb jij misschien een leuke aanvraag voor de luisteraars?
1: Ja, dit is wel even een kleine tegenvaller wat je
0: nu
1: stelt.
0: De Anthem.
1: Nou, ken ik nog wel een nummertje?
2: Ja.
1: Zo.
2: Ik weet er wel eentje die Amerikaanse rap, dat vindt Reno goede motivatie. Dus misschien, hoe heet die artiest ook alweer die jij zo goed vindt?
1: Ja, ik hou wel van een beetje 50 cent zo op zijn tijd.
2: Ja. Dat vind ik wel een goede plaat.
1: Daar maak je mij wel blij mee.
2: Een goede plaat. One chance, one opportunity.
0: Hey, die is van Eminem.
1: Dat is Eminem.
2: Oh, dat is Eminem.
1: Dat is ook goed.
0: Ik ga lekker 50 cent draaien met In The Club.
2: Ja, yes, oké. Okay. Hey, Reno, we zien jou van het weekend en we gaan knallen, hè?
1: Yes, zie jullie het weekend. Mannen, bedankt. Fijne uitzending.
2: Masso.

0: Ja, en inmiddels al 9:40. Welkom bij de ochtendshow Wakker met Tim en Luc. En weer aan tafel Boudewijn voor het nieuws.
1: Ja, nieuwsupdate.
2: Ja, jongeren in de Hoek van Holland die krijgen binnenkort een nieuwe plek om te sporten. Op de plek van het oude skatepark is een pumptrack aangelegd.
0: Cool.
2: Weet jullie wat het
0: lekker
2: is?
0: Nou, een pumptrack.
3: Ik weet wel wat pump is. Dan ga je zo op muziek met een knappe lerares. Ga je daar met een groep mannen staan. Of vrouwen natuurlijk. En dan ga je met muziek met zo'n stang in je hand. Met een beetje gewicht erop.
0: Dat is het dus niet.
2: Nee, helaas.
0: Sorry, ik zit helemaal fout.
2: Het is een asfaltbaan die geschikt is voor onder meer BMX, skaten en steppen.
0: Juist.
2: En de baan die mag pas open nadat die officieel is gekeurd. En bij het ontwerp is rekening gehouden met jonge kinderen en oudere jongeren. Want het moet voor allebei uitdagend zijn.
0: Juist. Ja.
2: Ja, een meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is omdat ze al om 7 uur open gaan. En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning.
0: Oké.
2: Dan nog het weer. Vandaag is de dag begonnen met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend zien jullie al wat, jongens? Zon?
0: Nee, ik zie nu nog bewolking. Nee,
3: helemaal niks.
2: Nou, die zou wat vaker door moeten gaan breken. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog.
0: Yes. Lekker zeg.
3: Goed, fijn. Dus lekker hardlopen en sporten op dat veld, zodat hij klaar is.
0: Heb jij eigenlijk nog hobby's, Boudewijn?
2: Jeetje, hobby's. Ik dat is niet echt een hobby. Een beetje sport. Ik wandel. Maar hardlopen, dat zijn doodlopen, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, wat jullie ook wel eens doen, dat draaien, dat doe ik ook wel eens.
0: Oh, leuk.
2: Ja. Toevallig moet ik vrijdag draaien. En dat is voor hele bijzondere mensen met een verstandelijke beperking.
0: Ja, okay, dat is altijd een bijzonder
2: publiek. Van Myosotis.
0: Maar en dat is wel altijd echt erg leuk. Want,
2: ja, precies. Ja.
0: Want die kinderen die hebben geen schaamte, hè?
2: Nee, die komen binnen. De eerste plaat die je opzet, maakt niet uit welke. Nee, die gaan stuiteren.
0: Ja. Dat is helemaal top. Nou ja, super, veel plezier dan.
2: Ja, dat
0: is wel leuk. Bedankt voor het nieuws, Boudewijn.
2: Graag gedaan.
0: Oké.

0: aanvraag van Gijs van der Laar. Hij zegt, mijn collega vindt dit echt een dik nummer. Dus mocht je nou iemand kennen, de luisteraars, let op. Mocht je nou iemand kennen, ja, die je weet van, oké, als dit nummer opgaat, gaat mijn collega helemaal los. Stuur die dan door bij ons in de app of de DM. En dan gaan we die gezellig voor je collega draaien.
1: Ja, en dan nu. Het is woensdag, dat betekent break de week. En hiermee kom ik alvast even een kijkje geven op het weekend. Dus heb je nog geen weekendplannen, dan kan je nu even luisteren. Het is woensdag, dus we breken de week. En dan mogen we stiekem ook alweer een beetje vooruitkijken naar het weekend. Hier in het Westland wordt het sowieso gezellig. Want bij de Wollebrand heb je vanaf morgen 3 dagen Vestland. Vrijdag het Vrijtaakfest. En zaterdag gaat het helemaal los met het Oktoberfest. Dus trek je ledenhozen maar alvast aan, want dan kan je daar heen. Dan hebben we nog ook de Westlandse Sportweek loopt nog tot en met zondag. Dus als je liever sportief bezig bent, is er genoeg te doen. Voor ons wordt het trouwens een behoorlijk druk weekend, Tim. Dus ik ga de luisteraars alvast even meenemen in wat wij gaan doen. Morgen gaan we naar München voor een event. Daar draaien wij samen met iemand anders. En vrijdag staan we bij Recycle. En waar gaan we dit keer naartoe, Tim?
0: Vrijdag staan we niet bij Recycle, dat is volgende week.
1: Ik dacht dat het deze week was. Nou, zie je. Dus dat valt allemaal wel mee. En want volgende week gaan we naar Groningen, toch?
0: Volgende week gaan we naar Utrecht.
1: Wanneer gaan we naar Groningen dan?
0: Die week daarop.
1: Oké, leuk.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, we hebben dus de vrijdag en zaterdag en zondag hebben we ook de Hellvox waar wij staan te draaien. En daar zijn we jou aan het motiveren om lekker door te rennen. En zaterdag draaien wij in een club in Dordrecht, bij Noah Festival. Mocht je daar trouwens nog mee willen, wij hebben tickets met korting, die staan op het Skybrothers verhaal. Dus mocht je mee willen, dan kan je die daar vinden. Dus dat is er allemaal te doen. Dus best wel een leuk weekend.
0: Best wel een leuk weekend, ja.
1: Ja. Dus wil je lekker naar Vestland, lekker bier drinken, dan kan dat daar. En als je lekker sportief wilt doen, dan kan je naar de Hellvox. En op zaterdag kan je lekker met ons mee. Gezellig.
0: Nou, luisteraars, bedankt dat jullie sowieso alweer hebben geluisterd. Deze Wakker Worden met Tim en Luc ochtendshow. Wij hebben nog 10 minuten. Daarna weer gezellige muziek van de WOS. En om 12 uur Jeroen van de K met de lunchbox. En eerst muziek van Tommy Cash Espresso Macchiato. Die ken je misschien wel van TikTok en zo. Die ging helemaal viraal.
1: Ja, deze is leuk.

0: Dit was Sky Brothers met Summer of Love. En we zijn al aan het einde gekomen van onze Wakker Worden met Tim en Luc ochtendshow op deze sportieve woensdag.
1: Yes.
0: Yes. Dus ik hoop dat de luisteraars goed geluisterd hebben. Dat ze de tip van Flip weer in hun achterhoofd meenemen met... wat was het ook alweer?
1: Ja, het ging over die witte sokken.
0: Oh ja, over die witte sokken. Ja, nou, als je dat belangrijk vindt, witte sokken met wasmiddel en zo. Of niet wasmiddel, nee. Oh, dat gaat helemaal fout.
1: Ja, ik zet hem wel even op het verhaal, ja. Dan kan je hem terugkijken.
0: Oké, okay, laten we dat doen.
1: Voor nu, luisteraars, een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En ja, we zien jullie morgenochtend weer.
2: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
3: Lekkere muziek.
2: Leuke gasten.
3: En een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
3: Wakker.
2: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten snel...

0: sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. We hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober. En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen.

0: talen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agenda tips uit onze regio
2: vind je op wos.nl.

VOS.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media. En wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoornseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. Ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober. Bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. De scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Getting ready for the lunch, want zo is het. Daar is hij, het midden van de week. Welkom. Woensdagmiddag 12 uur geweest.
7: Jeroen van der Kaai.
6: Met Alton John en Kiki.

0: Elton John en Kiki D bij de WOS. Don't go breaking my heart was dat aan het begin van de WOS lunch op deze woensdagmiddag. 23.09 op de kalender, het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS lunch, de WOS lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaai.
0: En hartelijk welkom bij een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdagmiddag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op het hoekje van de straat. Want bijna 8 maanden na de ingebruikname van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn wacht de gemeente Midden-Delfland nog altijd op de 30 flexwoningen die door het COA zou leveren. Dat liet de wethouder Renze en Roeling gisteravond weten na vragen van de 3 oppositiepartijen. Nou is de levering niet het enige probleem. Een locatie voor de woningen heeft het college nog niet gevonden. Je leest daar meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Verder in dit programma natuurlijk niet alleen het laatste nieuws, ook fijne muziek, maar bovenal is het de hoogste tijd om de boterhammen er even lekker bij te pakken. Of misschien wel alvast een lekkere warme prak. Hartelijk welkom.

Thuis in jouw regio, de lunch op de WOS en Maneskin op de radio. Loneliest was dat hier tussen de middag aan de lunchtafel. Dat ding van een meter of 26, je kent hem. Hij staat weer voor je gedekt tussen nu en 2 uur vanmiddag. Met niet alleen het laatste nieuws uit de regio, ook fijne muziek. Duiken bijvoorbeeld in het komend uur de catacombe in voor zo'n lekkere track, zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie daarvoor, kun je altijd even een WhatsApp berichtje sturen via 0174 446600 of mailen radio@wos.nl. Heb ik in ieder geval nog even de tijd om zo meteen die catacombe in te duiken en de boel eventjes af te stoffen. Verder natuurlijk ook het muzikale beleg voor op je boterham. Straks het lunchpakket iets na 12:30. En dit is Simply Red. Dit is Jericho.

Midden van de week, de woensdagmiddag van de WOS. Dua Lipa was dat en Be The One. Kijk even naar het weer van vandaag. Het is wisselend bewolkt, maar hier en daar is ook gelukkig best wel wat zon te zien. De wind die is matig uit het zuid tot zuidwesten. Vandaag maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, zakt het kwik naar zo'n 13 graden. Morgen geregeld zon en wordt het een graad of 18.

0: Nelly Furtado en All Good Things Come to an End. Daarvoor hoorde je ook nog Sommier en Maud Akkermans op de radio. Dark Before the Dawn. En in het komend half uur, vrienden en vriendinnen. Ja, ga daar maar eens even lekker voor zitten. En leg die boterhammen maar klaar, want jouw muzikale beleg is hartstikke onderweg. Kortom, het lunchpakket hoor je zometeen hier op de radio. Net als Shy Guy van Diana King. Ook die strakkies na het DOS Nieuws.
1: Welke mooie klanken van toen
2: uit de Toolbox.
3: Je hoort het elke woensdag
1: van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks.
3: VOS Nieuws.
4: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren.

0: De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoornseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. We hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Wat gaat verder op 1 oktober? En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Jaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op WOS.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: Diana King was dat hier bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. De hoogste tijd voor het muzikale beleg trouwens ook.
1: Het lunchpakket.
0: Precies, want je boterham smaakt uitstekend en een stuk lekkerder met het beleg van de WOS erop uitgesmeerd. En vandaag is dat in de vorm van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Maroon 5, Christina Aguilera hoor je ook zometeen, Moves Like Jagger. En dit zijn Martin Garrix en U2 op de radio. Dit is Fireflies.

muzikale beleg voor Op Je Boterham. Martin Garrix met U2, Maroon 5 met Christina Aguilera. En Teddy Swims, die deed even in zijn eentje tot besluit. Morgen iets na 12:30 natuurlijk zo'n vers lupaatje. Hier op deze zender zo'n lekker lunchpakket muzikaal beleg voor Op Je Boterham. Je weet het namelijk, bij de DOS doen we dat iedere werkdag iets na 12:30. Ja, boterhammen met alle liefde en plezier beleggen. Kino is zometeen met Bent & Break. En dit is eerst muziek van de Talking Heads. Dit is Slippery People.

Band and Break van Keen. Nou, dit is je break, hoor. Dit is je lunchbreak. Dit is het stukje om eventjes een beetje op adem te komen van de woensdagochtend. En eigenlijk van de eerste helft van de werkweek. Wordt nu alleen nog maar beter. We zitten aan de goede kant. De woensdagmiddag is daar. Met zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek. En zometeen het nieuws van 1 naar Cloud. En let

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van

0: zwaar vuurwerk uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: En zo is het alweer 1 uur geweest.
3: Jeroen van der Kei.
2: Met Sam Fender zometeen naar Dermot Kennedy.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In, daarvoor Dermot Kennedy en Better Days. Het is 1 uur geweest, woensdagmiddag. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag klets ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis is voorstander van het plan om de winkeltijden op zon- en feestdagen te verruimen. Gisteravond kon de raad er nog niet over stemmen, omdat met name partijen als het CDA en de ChristenUnie er nog over willen debatteren. En dat gebeurt volgende week donderdag. Houd het natuurlijk voor je in de gaten. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 13:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Verder in dit programma natuurlijk de catacombe in voor de lekkere track. De muzikale parel komt eraan, net als dit uur muziek van Somber, Madonna. En dit is eerst de Bee Gees.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

My body isn't ready. Dat dacht ik vanochtend ook toen de wekker hartstikke vroeg ging. Maar hey, het is tussen de middag. Het is woensdagmiddag, het midden van de week. En Somber hoorde je op de radio. Daarvoor Madonna en eentje die je niet zo vaak hoort. Dus als je hem hoort, weet je één ding zeker. Je luistert naar de WOS Rescue Me. Was dat hier tussen de middag. Nou, zometeen gaan we ook nog de catacombe in voor de lekkere track. Zo'n muzikale parel die natuurlijk weer afgestoft gaat worden. Naald diep in de groef. Heb je een suggestie? 0174-446600. Dan kan je WhatsApp-berichtje naartoe. Of eventjes een mailtje. radio@wos.nl. Dit is Crazy on You. Je hoort Hard.

0: The Counting Crows en Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. In het komend half uur duiken we samen nog de catacombe in voor de lekkere track. De eerste nummer 1 hit van dit duo, Overzees. Terug naar het einde van de jaren 60, dus zometeen hier. Verder hoor je ook de Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. Maar eerst even bijkletsen. De belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het nieuws van 2:30.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente

0: Midden Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. Ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober. Bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: woensdagmiddag van de WOS met de lekkerste, de beste en bovenal de meeste muziek. Je hoorde Somebody New.
1: De WOS Lunch. Lekkere track.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. De hoogste tijd voor de lekkere track. En we gaan terug naar 1968 met Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson werd wereldberoemd dankzij de film The Graduate. Het nummer was eigenlijk trouwens al in ontwikkeling voordat de film uitkwam. Dus de versie die je nu hoort is eigenlijk het resultaat van een nummer dat voor de film nog niet helemaal af was. En dat maakt Mrs. Robinson net eventjes wat interessanter dan alleen de soundtrack van The Graduate. Simon & Garfunkel, het zou eigenlijk gaan over Mrs. Roosevelt. Het werd Mrs. Robinson en is de lekkere track van vandaag.

Shakira, Burna Boy, Die Die, woensdagmiddag, de WOS, de lunch en daarvoor een ander duo, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, de lekkere track van vandaag. Heb je zelf een suggestie voor zo'n muzikale parel? Morgen iets na 13:30, dan duik ik er weer eentje op uit die immense catacombe van de WOS. Dus laat het maar weten, jouw suggestie welkom via een WhatsApp-berichtje 0174-446600 is dat, of een mailtje radio@wos.nl. Shania Twain, They Don't Impress Me Much. Tijdens hier het vervolg van de lunch, het stukkie om nog even een beetje na te tafelen en uit te buiken.

Shawn Mendes bij de WOS. You're the Mercy en daarmee bennen we er door voor vandaag. Zometeen een lekkere bak koffie en meer muziek in jouw regio onderweg in de vorm van Douwe Bob. Bruno Mars komt eraan, de Doobie Brothers. Ruben Hillen die doet er ook 20 seconden over. Is nog lang. Verder ook Raccoon en het nieuws uit de regio krijg je ook voorgeschoteld. Overigens, dat laatste nieuws check je altijd via WOS.nl, de WOS-app. En zie je vanavond ook om 6 uur weer bij de WOS op tv. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
4: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6. Op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. Ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober. En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker
0: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Om bij te pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoornseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. Ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober. En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op WOS.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrikje door Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: De grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis, in je regio.
1: VOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe

0: principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrik Ido Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. We hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Wat gaat verder op 1 oktober? En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrik Ido Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land.

0: De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrik Ido Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. DOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoornseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. We hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Wat gaat verder op 1 oktober? En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Meer WOS Nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij...

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrik Ido-Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten.

Deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en

0: Het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer,

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. Ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Wat gaat verder op 1 oktober? En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrik Ido-Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

do something. Let's make a bet. Cause De grootste hits. De grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis, in je regio. WOS.

0: dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
5: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
4: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
6: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
4: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis.

0: crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrikido Ambacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Woensdagavond van 7 tot 9. Is de Jukebox. Willem Baks.
1: Een hele goede avond. We begonnen met de AC/DC en de Big Gun uit 1993. Is afkomstig van de soundtrack van de actiefilm Last Action Hero. Met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol. Het nummer van de Australische band lijkt wel een beetje een herbewerking van het veel langzamere nummer For Those About to Rock. We Salute You. Uit 1981.

0: Welkom.
1: Het is wel kom, hoor.
2: Je me nou, wat is het weer gezellig.
3: Nou, topgeuze leuk. Willem Bad.
4: Oh, te gek, hè?
5: Nou, geweldig, zeg.

0: Someone should write a song about that.
1: Loopt die band? Wij zijn Hart voor Weinig. En wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox. Hey joh, het is woensdagavond.
2: Hey. Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen. Namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
3: Willem Baks. Willem Baks. Van 7 tot 9.

0: lekkere beat, hè. Als je in discotheken staat, dan is dat altijd heerlijk als die keihard staat. En ik heb de koptelefoon op en dat komt wat harder binnen. De wens van de gedachte, Last Night, a DJ Save My Life van In Diep uit 1983. Een vrouw verveelt zich alleen thuis. Ze wil met haar man praten, maar ze kan hem niet bereiken. En overweegt hem te verlaten. Totdat een DJ dus een aanstekelijk nummer draait en haar redt van een gebroken hart. Toen verlaat ze haar huis, maar ze komt nooit op de bestemming aan. Daarvoor B.M. Miller, The Summer of 16... was al veel eerder te horen als stemactrice in de film Ice Age en Toy Story 3, en te zien als actrice in kleine rolletjes. Wat B.M. Miller zelf ziet, dat is heel apart, zijn verschillende kleuren bij het horen van bepaalde geluiden. Dus ze hoort een geluid en ze ziet een kleur erbij. Ha! Kleurloos is het zeker niet. Trouwens, In Diep, dat wist ik nooit, maar die heeft een hele kleine reclamespot uit 1956 gebruikt in dit nummer. En dat is van Larry Wellington en voor de reclame Roto-Router. Hoe klinkt dat dan?
1: 'Cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
2: And away goes trouble down the drain.
3: And coal in 8th and 9th years old.
4: You're the

50, een ongelofelijke stem die van Janis Joplin. En wat voor kleding heb je aan? Je hebt een Cosmic Blues uit 1969. Cosmic Blues, zo heet het nummer. Hoop en de poging om het goede in situaties te zien, maar daar steeds weer in tekort schieten. Eigenlijk betekent Cosmic Blues gewoon, wat je ook doet, je wordt toch altijd neergeschoten. Daarvoor, Adriano Celentano. En dat is echt een nummer.

een inhoudsloos fantasiewoord in Engels klinkend lied, zonder dat er echt een inhoudelijk gecommuniceerd wordt. Opvallend is hoe een Italiaanse acteur dus Amerikaans-Engels met een Amerikaans muziekje kan laten klinken als een Amerikaan. En hoe heette dan de plaat? Ik ga het niet uitspreken, dus ik heb er maar even iemand laten doen. Mooi dat je het even weet. Ik kon het even niet uitspreken, maar dat komt allemaal goed. Nu zijn er dingen die we wel kunnen uitspreken. En dan een goede tijd beleven. Daar houden we altijd wel van.

En zo heb je hit te pakken in 2012. Owl City en Carly Rae Jepsen en The Good Time. Alleen er was de ene Ellie Burnett en die klaagde de artiesten aan. Omdat er best wel overeenkomsten zijn in hun song met die van haar. Ah, It's a Love Song uit 2010. Door de overeenkomst bereikte de Japanse muziekuitgeverij met een $800.000 een overeenkomst met Burnett en ze liet de rechtszaak vallen. Nu is het aan jou de vraag, vind jij dat zij een punt heeft?

0: Ja, ik vind wel dat ze een punt hebben. Laat ik eerlijk zijn. Waar we ook een punt altijd elke week van maken is een...
1: Knallende knijter.
0: Een tekstje. En welke plaat is dat? Mag

0: Jij verraden?
1: Yeah, run to Princess Knil before you. That's what he said now. Princess, who adore you? Just call ahead now. Ron has diamonds in his pockets. And that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't they in his head now? Yeah.
2: Ik denk dat het wel heel erg makkelijk is. Laat het straks nog even horen. Maar het is weer de hoogste tijd om eens even naar het nieuws, weer en verkeer te gaan.
3: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. Ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober. En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
4: Meer WOS nieuws over een uur.
5: Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Thuis in je regio. De

0: heeft ook een duister artiest, Beck. Ja?
1: Oké. Okay.
0: Run Away. Een duistere sfeer gebaseerd op eenzaamheid, twijfel en de gevolgen van een moeilijke ervaring in een relatie en de zoektocht naar antwoorden. De nieuwste dus van Beck. Daarvoor wel vrolijk Cindy en Bert en Immer wieder Sonntags uit 1973. Stel heeft dus best wel goede herinneringen aan een vakantie in Griekenland. En dat elke zondag de herinnering daar voorbij komt op die bewuste zondagavond. Wat hun beide toen geluk bracht. Begeleid door een akoestische gitaar, Griekse luiten en met een bolle hand.

0: Griekse luik met een bollenhals. En een koortje, hè. Zo maakt dat het helemaal gezellig en compleet. Wat maakt het ook compleet vandaag?
1: Knallende knijter!
2: Knallende knijter!
0: Van wie is deze plaat?
3: Yeah, one, two, Princess Kneel before you. That's what he said now. Princess, who adore you. Just call ahead now. One has diamonds in his pockets. And that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't they in his head now. Yeah.
0: Straks hoor je de uitslag. Eerst even... Nou ja, ik denk in een vliegtuig met een

0: Knallende knijter. Knallende knijter.
1: Want toen prinses wil die voor jou. Het is wat hij zegt na. Prinses, prinses moe aan horen jou. Just call haar het na. Want hij staat in his pockets. En het is zomerbreed af na. Dis rand zegt iemand's goodbye, hoe rockets. Eén thee in his het na.

0: Nou, ik denk dat je wel helemaal goed had. De
1: knallende knijter.
2: Knallende knijter.
0: En die was inderdaad van Spin Doctors en The Two Princes. Uit 1993. Echte liefde en emotionele verbondenheid verkiezen boven geld, trots en sociale status. De status was ook aanwezig in de Far East Movement, featuring de Cataracs en Leica G6 uit 2010. En dat is een luxe privévliegtuig, de Gulfstream G650. Wat het nummer geeft, ja, wat staat voor gevoel van rijkdom, cool zijn en feesten. En dan wordt er ook Def vermeld. En Def is eigenlijk degene die de kleine rap doet. Ja, deze dus. Can't do it like me. I bet you

0: Een buiging voor de Nederlandse band Exception. Een Air uit 1969. En ze hebben niet een Exception wat betreft dit nummer. Want dit nummer hoor je ergens in een andere plaat, een zeer beroemde plaat. Procol Harum en A Whitey Shade of Pale. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat hun ook gebruikten. En wat gebruikten zij dan? Jawel, Johann Sebastian Bach met de derde ouvert. Overture nummer 3 in D. Dat is eigenlijk wat hun allemaal gebruikten. Een Exception was zo'n band die ook de vijfde van Beethoven deed en dergelijke. Nooit gedacht, hè, dat klassieke muziek altijd ergens terugkomt. En ik zal je vertellen, hele platen waar het ook in terugkomt, maar waar je geen vermoeden van hebt. De Beatles deden ook een hele hoop dingetjes. The Four Other Whistle and Nothing. Serious, I'm Only Bugging. Ja, hoe moeten we dat nou zien als een
1: Vergelijkend warenonderzoek.
2: Vergelijkend warenonderzoek.
0: En dan gaan we dan inderdaad even vergelijken in het warenonderzoek. Want wat gebruikte Whistle? Bijvoorbeeld Edward Creek en In the Hall of the Mountain King uit 1876.

dat begint heel langzaam en heel zacht, maar dat gebruiken ze zeker. Maar ook Pleasure uit 1978 en Celebrate the Good Things. Zo makkelijk is het al, hè? Dat pijl, dat is al het hele gebeuren. Ja. Nou, dan wordt het een beetje funky, maar dat hoeft niet. En het belangrijkste eigenlijk, hoe kom je aan de... Nou, dat was een nummer uit 1984. The Buggers en de Bugger Groove. Ja, ik denk dat je het niet moeilijk vindt om het hier een beetje eruit te halen. Bug.

En zo makkelijk kan je het eigenlijk doen, een sample maken. En dat was van Whistle. Was ook een eendagsvlieg. Doen ze niet terugfluiten. Was even grappig. En dat nummer kwam uit in 1986. Hebben we nog een uur te gaan? We hebben zeker nog een uur te gaan. En wat hebben we daarin? Nou, we beginnen gelijk even dat je zegt... Hebben we even een oefening met armen en benen? Dus je kan in je handen klappen en met je voeten stampen. Dan gaan we naar een wild vuurtje. Een heel wild vuurtje. Dan hebben we faam. Wie wil er geen faam? Dan hebben we ook nog iets met geld. Ach ja, ik zou zeggen stay tuned. En dan horen we straks elkaar aan de andere kant van het nieuws.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
5: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaar een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
4: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jukebox.

Irene Cara. En dat was 1983. Een Amerikaanse musical drama. Gezongen door Irene Cara. En Fame heet dat. En het speelt zich af in New York City. En volgt het leven en de moeilijkheden van leerlingen. Van de High School of Performing Arts. Vanaf een auditie tot hun vierde en laatste jaar. Irene Cara speelt in de film Coco Hernandez. Niet in de serie die daarop volgde. Daar was een andere actrice. De voordeur Washia Project en Wildfire. Hun Chinees-Britse afkomst van broer en zus Hardy speelt dus best wel een rol in hun muziek. Ze hebben 10 jaar lang gewerkt aan hun nu kenmerkende sound. Begonnen, en je zou het niet zeggen, maar het is echt zo, met Bonnie Sinclair en Unit Gloria. En Clap Your Hands and Stamp Your Feet in 1973. En vooral de begeleidingsband Unit Gloria is wel speciaal. Eerst hadden ze de naam Gloria met Robert Long in de gelederen. En later Alexander Curley met 1 nummer, I'll Never Drink Again. En werd later de begeleidingsband dus van Bonnie Sinclair tot aan 1975. Zijn we helemaal bijgepraat? Dan betekent dat het nu tijd wordt om een beetje geld te gaan verdienen.

Lekker melig, Def Rhymes. Dennis Bouwman, wel te verstaan. In 1999 had dit nummer Doekoe. En het is de Surinaams-Nederlandse rapper die dus wel wat teksten heeft, die vaak seksueel getint, humoristisch en melig zijn. Daarvoor The Shuffles en Shalala, I Need You, 1969. En The Shuffles had als frontman Albert Westerlaken, maar ja, die ken je veel beter als Albert West. De band zelf heeft nooit veel doekoe kunnen verdienen. Een LP hebben ze niet kunnen maken. Wel allemaal losse singeltjes tot aan 1973. Want toen verliet Albert West de band na 10 jaar lid te zijn geweest vanaf zijn 14e jaar. We nog even terugkomen op de doekoe van Def Rhymes. Zou die team hebben moeten betalen? Want hij heeft een sample gebruikt, heel dat nummer lang. En misschien had je het niet door. Maar nu ik het even laat horen. Het is van Kid Creole en de Coconuts en Stoel Pigeon. Ha, ha, ha, ha. Maar dan een stukje sneller.

0: Mooi, hè?
1: Sander van Doren. En Maya Nee. En Nothing Inside. Er is helemaal niks binnen. 2012 was deze plaat. Sander van Doren is ook wel Sander Ketelaars. En Maya Nee heeft als achternaam Strauss. Geen familie van, hoor. Komt wel Amerika, gewoon Sierra Leone ergens in de Achterhoek, of weet ik veel wat. Maar wat je dan weer niet verwacht van deze plaat, dat het gebaseerd is op één sample, de melodie wel te verstaan. En dan kom ik uit bij een nummer uit 2008. En je, ja, ik zeg het altijd, je zal het niet geloven, maar geloof het maar. Het is van Metallica en The Day That Never Comes. Zo klonk het dan, hè? En zo is het. En niet anders.

0: Daar gaan we zondag naar luisteren trouwens.
1: Het Muziekparadijs. Easy Listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
2: WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. Ze hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Wat gaat verder op 1 oktober? En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

0: elke woensdag.
1: Als je maar kikt, als je maar kikt.
2: Ben je me nou?
3: Willem Baks.
0: Yo. Willem Baks. De jukebox.

Ik dacht, nou, dat is een samenwerking van vier bands bij elkaar. Althans, vier discjockeys. Maar dat is helemaal niet waar. Want het is Halo, zo heet het. Maar dat is een project van Third Party. Dat is een Brits duo. Dub Vision, dat is een Nederlands DJ duo. En Matisse en Satko, en dat is een Russisch duo. En het heet Live Again. En dat is gloedje nieuw. Dus check it out. Jimmy Osmond ervoor. Oh, zo grappig, hè? Zo'n klein manneke. Long-haired lover from Liverpool 1973. En ooit is geschreven en zelf uitgebracht door de inderdaad de schrijver Christopher Kingsley in 1969. Maar het werd niet succesvol. Maar wel de jongste van de Osmonds, die had er een hit mee. Hij zou het ook niet meer kunnen zingen, want de baard is in de keel. Christopher Kingsley, hoe was zijn

een Melody MC en Dam da Dam. En dat was 1993. En de Zweed Melody MC is ook bekend als Kent Lufgren. En op dit nummer heeft hij een samenwerking met zangeres Pia Schoenberg met de artiestennaam Mayomi.

Ja, nou mooi hè? Weet jij dat ook weer? We zijn even helemaal bijgepraat. Nee, helemaal niet. Want dit was eigenlijk een Scandinavisch rondje. Hadden we net de Zweden, gingen we nu naar de Denen. En het Deense duo Laidback, John Guldberg en Tim Staal. Waarbij de B-kant, White Horse, een grotere hit werd dan de A-kant, Sunshine Reggae. En ik kan je zeggen hoe lief eigenlijk de Sunshine Reggae klinkt. Zo grof is eigenlijk het nummer op de B-kant, wat later ook weer een A-kant werd, White Horse.

Ja. Je zal het niet weten, maar straks wel. Asaf Avidan en de Mojo's en One Day and the Reckoning Song. En aan het eind van de plaat gaat het een beetje naar het origineel. Dat hoor je zo. 2012 was deze plaat, maar daarvoor uit 1969 de schitterende plaat.

van de Cats. En why? De bassist Arnold Muren schreef het nummer. En de zang werd vertolkt door Kees en Piet Veerman. Geen familie van elkaar overigens. Maar Kees vroeg aan Arnold Muren om zijn deel te zingen. Want hij was echt niet tevreden over het resultaat. Dat kan ook. En dat was ook een heel mooi, schitterend resultaat achteraf. Ik had het net over Asaf Avidan en de Mojo's. Die hebben een remix nodig gehad om een hit te krijgen. En dat werd gedaan door de Duitse discjockey Wankelmoed. Jacob Dielsner in het echt heten. En dat is eigenlijk de werkelijke hit die we kennen. Maar hoe klonk nou het origineel

0: zo.
1: Ik zou zeggen, tot volgende week.
2: Wat is dit voor een knoppie?
3: Huh?
2: Self-destruction.
3: Nee, nee.
4: Dit is de Jubileum.
5: Ja, brother. Succes in je ochtend.
4: Aan. Lekkere muziek.
5: Leuke gasten.
4: En een flinke dosis ochtendenergie.
5: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
4: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
5: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
4: Wakker.
5: Met Tim en Luc.
6: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
5: Met nu het NOS nieuws van
6: 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
8: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
7: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
3: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd.

werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De nacht door.
1: BOS.
0: BOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.